Ik van de schoenen voor je. Ik van de schoenen zijn er. Zijn er nu? Wie zijn er?